0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Le Guess Who Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Jongense meilert. Onaj nult pira tot inimkon na alaren no tundai.

Oh.

De muziek werd gemaakt door Aller Seelen en de tekst die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is, een heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein in Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Aller Seelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Vier Nivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. V. Murl. Het album Fuga Fauna. En zometeen is een werk van Martin Stürzer te bewonderen hier in X-Ray. Sinti Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antares Station. Zometeen dus Martin Stürzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdienen. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

Heerlijke acid-geluiden. En dat allemaal omdat het morgen Blue Monday is. Blauwe maandag, de Blue Monday. Oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, wat mij betreft kunnen ze maar daar Blue Month van maken. Want januari is natuurlijk de meest deprimerende maand van het jaar. Maar niet door de klanken eigenlijk van New Order. En de Acid House mixes die gemaakt zijn door 808 State. In 1988 al is deze remix gemaakt door 808 State van Blue Monday van New Order. En in 2004 uitgegeven door Reflex Records. Heerlijk nieuw. Nee, niet nieuw, maar in ieder geval wel een nieuwe episode van X-Rated. Waar we nog eventjes lekker doorgaan met dit geluidje. De nieuwe van John Beltran. Die zal op 24 januari verschijnen. Een mini-album. En die heet The Peninsula. Dit is Begin Again. En dat gaan we doen. Een nieuw begin van een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, vorig jaar, en dat was hem helemaal heerlijk, vorig jaar, toen verraste The Black Dog ons al met het nieuwe album Music for Photographers. Wel nu, dit jaar brengen ze er nog een schepje bovenop met een nieuwe EP. En die EP die zal verschijnen op 28 januari. Nieuwste van The Black Dog, die EP gaat heten The Brutal Minimalism EP. En hoorde het schitterende Form, Function and Friction. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En eind vorig jaar, hebben we het ook al over gehad in X-Rated, verscheen er een heel erg mooi project, Project Zero Zero. En Project Zero Zero gaat over een ziek meisje, de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes die heeft Touched Music gecontacteerd of die misschien iets voor hem kon betekenen. Omdat hij financiering nodig heeft voor de ziekte van dat meisje. Nou, dat is gelukt. En niet zomaar een cd'tje, maar gewoon 5 cd's vol met prachtig werk. En volkomen exclusief gemaakt door de artiesten. Alleen maar exclusieve tracks. Zoals deze geweldige track van DF Tram. Una's Playground. Oftewel de speeltuin van het dochtertje dat Una heet. Verschenen dus op Touched Music. Hier is DF Tram. En waarom start hij nou weer niet? Nou, dan maar met de hand eventjes, jongens. Hoppakee. Goed, alsnog. Thank you.

Heerlijk, wat een ongelofelijke fijne space. CJ hebben we het over. Dat is Christian Jansen. En die heeft al heel wat op zijn kerfstok. Zo heeft hij hele fijne dingen gedaan bij Bad Rock bijvoorbeeld. Heeft al 2 keer in het voorprogramma gestaan van Jean-Michel Jarre. En heeft ook hier in Nederland op het E-Live Festival opgetreden. Zijn nieuwste release is Door March. Door March of Door March. En u hoorde de Ambient Remixes 2022 EP. En die is verschenen via zijn eigen label The Sessions. En u hoorde Door March en dan de Ian Body remix. En Ian Body kennen we natuurlijk ook al heel lang uit de Sinti-wereld. Prachtig werk van CJ. We luisteren naar X-Rated op de Concertzender, waar we natuurlijk ook weer even stil moeten staan bij een aantal mensen die helaas ons hebben moeten verlaten. Natuurlijk, er was natuurlijk de dame Specter die ons heeft moeten verlaten. En Fred van Hoven heeft ons moeten verlaten. Maar ook iemand als Mike Wells. En niet te verwarren met Michael Wells, die is van Greater Than One GTO. Die is nog altijd springlevend. Maar Mike Wells is van het duo Gridlock. Of ik moet zeggen, was van het duo Gridlock. En die was fameus in de wereld van de IDM, breakcore en ambient. Maakte prachtige dingen en overigens de afgelopen jaren heel weinig meer van gehoord. Maar in 2001 verscheen hun eerste single en die werd later uitgebracht in 2002 op het verzamelalbum Masonic. Ik heb het fout in de playlist gezet, zie ik nu. Dat ga ik nog even veranderen. Masonic heet de compilatie waar het vanaf komt. Dit is Gridlock met 366115. Rust in vrede, Mike Wells.

Zo, nou, dat was hem ook weer helemaal. En dat verdient het ook. Bracon, het is nog niet uit. 21 januari komt hij digitaal uit. En 18 februari op vinyl. Bracon met Prodromal. En het gaat komen op de 4LP. F-O-R-E. En het is Joe Farr. En hij komt uit Bristol. Dat was Bracon hier bij X-Rated. En we hebben de nieuwe van Kreitler. Dat gaat ook nog even niet verschijnen. Namelijk pas op 28 januari. De nieuwste CD-LP gaat heten Spells and Daubs. En dat verschijnt via Bureau B. De nieuwste van Kreitler nu. En het is weer erg lekker album. Getuige ook deze track. Tantrum.

0: dat nou bijna het beste album van Richard Pinaas een re-release krijgt, daar kan ik natuurlijk alleen maar over juichen. Richard Pinaas maakte dit album Iceland in 1979 en het wordt nu eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat gaat gebeuren op een via Bureau B, natuurlijk dat geweldige label wat ons ook al in deze uitzending de nieuwe Kreidler bracht. Je moet nog even wachten, dat gaat pas op, even kijken, 11 februari gebeuren. U hoorde Greenland van Iceland van Richard Pinaas.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray, straks tot middernacht. Terwijl de honden blaffen, is er wel weer iemand ons ontvallen. Ik zei het al, Ronnie Spector, Fred van Hoven en we hebben nog... We hadden nog Mike Wells en nu dan ook Bruce Anderson. Bruce Anderson was de gitarist van de band MX80 Sound. Een soort art rock tegen de punk aanhangende band die furoren maakte in vooral Amerika, maar ook in Nederland wel heeft opgetreden. Ze hebben ook volgens mij dingen gedaan samen met Tuxedo Moon, heb ik het over live. En ze hebben op een gegeven moment onderdak gevonden bij het label Ralph Records van The Residents. Wel nu een ode aan MX80 Sound. Dit is een cover die ze maakten van de John Carpenter klassieker Halloween. Het staat op de verzamelaar Best of Ralph. Rust in vrede, Bruce Anderson.

28 juli dus, inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen, een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodes. En Hodes, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodes.

En zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een hele leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro-techno-achtig wave. Kortom, hele leuke invloeden van electro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystix. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystix.

Prachtig werk van Kita. Je hoorde Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en het verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

0: En allemaal een track van dat geweldige album van Aware, Requiem for a Dying Animal. En dat is sowieso een kansmaker voor de eindlijst. Nieuw verschenen op Glacial Movements, dat heerlijke ijzige label uit Italië. U hoorde het derde gedeelte van Requiem for a Dying Animal van Aware. En daarvoor hoorde u Tez met Disquietude. Tez van Clock DVA en het album Black Bamboo. En ik vertelde u dat er nog 7 exemplaren over waren. Wel nu, er zijn er nu nog maar 5. Dank u voor het kopen van dit album. Dat zal Tez in ieder geval bevallen. En mij ook, want dat vind ik leuk. Zo is het. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar de tune niet meewerkt. Stop. Ho. Dan gaan we even anders doen. Namelijk zo.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated. Inmiddels al 2 minuten bezig. Maar goed, tot 11 uur en daarna X-Ray. En u hoort nu een track uit 1982 van het duo Bron Area. Die zijn helaas niet verder gekomen dan een handjevol singles en LP's. Bron Area was komt van de 12-inch Different Phrases. U hoort nu You Would Be Amazed. En dat is echt een prachtige stem van Bron Area. En die stem die doet me inderdaad een beetje denken aan Martin Bates van Eyeless in Gaza. Dit is Bron Area hier bij X-Rated.

complete duisternis van lust moord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust moord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum wat Lust moord in 2020 heeft uitgebracht. Trinity. Lust moord. Heerlijke klanken hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

maken hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

0: Zo. Oh. Oh. Dat gaat even lekker tekeer bij Dame Area van het album Toda la Verdad sobre Dame Area. Wat verscheen op Mannequin Records. U hoorde Devotion. Walter, Roadburn, we hebben het over Dame Area.
1: Ja, fantastisch, furieuze, Spaanse noise elektronica. Op een bepaalde manier ook dansbaar. En er is best wel wat gaande rond deze band. Opgepikt op de meer Grauzone-achtige festivals, maar nu opeens toch aan een soort zegentocht bezig naar langs metal festivals, langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt en terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben. Ze komen tenslotte allebei uit Spanje. Zij komen uit Barcelona en ik denk dat ze ook een Splendor wel kennen. En dat is een beetje dezelfde tijd als Throbbing Gristle. Dus ik kijk erg uit naar Dame Area. Die spelen op de donderdag. En een dag later is de beurt aan een act waar ik heel erg verbaasd over was, maar ook blij verrast. Een act als Warrington Runcorn New Town Development Plan. Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een artiest, Gordon Chapman Fox. En we hebben hem gevraagd om een stuk te schrijven voor Roadburn. Hij is een van onze commissioned music projects. En we hebben hem gevraagd of hij voor Roadburn een nieuw muziekstuk wil maken. En waarvan de première op Roadburn gaat plaatsvinden. Het is iemand die op een hele spannende manier Synthwave wil ik het niet noemen, maar synthcomposer. En wij hadden nog nooit in ons commissioned music projects, of bij onze commissioned music projects, hadden we nog nooit iemand uit die scene gevraagd een compositieopdracht te doen. En hij nam dit met beide handen aan. En het is natuurlijk, de man wordt ook in één adem genoemd met Craven Falls.
0: Ja. Ja, ik vind het net zo spannend inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn optreden. Ik heb wel begrepen in een stukje wat op jullie site staat dat hij over het algemeen wat rustiger, ambiënter werk maakt, maar dat zijn commissioned stuk voor Roadburn een stuk steviger wordt.
1: Ik ben echt heel benieuwd. We hebben nog niks gehoord. Ik heb zelf nog niks gehoord, maar ik heb ook nog niet van Becky begrepen dat ze iets gehoord heeft. Dus het wordt echt een grote verrassing wat hij gaat doen.
0: Nou, voor ons beiden dan. En voor iedereen die dat gaat zien. Op de vrijdag dus. Warrington Runcorn New Town Development Plan. U hoort A Shared Sense of Purpose. En dat staat op het album Your Community Hub.

0: Harvest Man met Snow Spirits. En dat staat op het album Triptych Part 3, verschenen via Neuro Recordings, het label van Neurosis. En Harvest Man is natuurlijk van Neurosis. We hebben het namelijk over Steve Von Till. Walter?
1: Ja, Steve Von Till, die zijn innerlijke psych, kraut en dub tendencies omhelst op deze trilogie. En de trilogie overviel me compleet. Ik wist natuurlijk wel ten tijde van Tribes of Neurot dat Steve Von Till een grote Hawkwind fan is, dub fan. En ik was zo ondersteboven van deze plaat, van deze drie platen, dat ik hem een berichtje heb gestuurd met om hem te feliciteren dat hij deze kant van zichzelf weer eens echt omarmt.
0: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Zijn we gaan praten over zijn residency. Hij doet meerdere optredens. Hij doet ook zijn solo materiaal. En toen vroegen Becky en ik hem eigenlijk heel voorzichtig van: Steve, god, die trilogie, wil je daar iets mee doen op Roodburn? En ik dacht, ja, die zegt meteen ja. En wat kregen we te horen? Dat wist hij niet helemaal zeker, want het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om dit materiaal live te spelen. En gaandeweg in het gesprek kwam er dus heel voorzichtig uit: ja, ik weet niet hoe ik dat in mijn eentje moet doen, want ik heb deze platen eindelijk na de turbulente tijd van Neurosis, waar de band eigenlijk een beetje uit elkaar is gevallen, heb ik deze platen gemaakt om weer een beetje tot mezelf te komen. En ik weet helemaal niet hoe ik dit live in mijn eentje moet uitvoeren. Laat me denken, een week later, telefoontje. Ja, natuurlijk ga ik spelen op Roodburn. Natuurlijk ga ik een bloemlezing van de Triptych platen doen. Met daarbij een videoshow door Thomas Hooper. Dat is een bekende tattoo-artist, kunstenaar. Die schijnbaar heel mooi artwork heeft gemaakt. En visuals heeft gemaakt die passen bij deze Triptych. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
0: Fantastisch, ik ook. Dat kan ik je nu al verzekeren. Harvest Man, het viel mij echt reuze. Ik had ook gedacht dat het veel meer in de Neurosis hoek zou zitten. Maar dat zit het niet. Het is heel eigen gerijde muziek, die Harvest Man. Echt, blijf verrast. Hij speelt op de vrijdag en dan doet hij later ook nog ander werk, toch?
1: Ja, op de zaterdag speelt hij op het hoofdpodium. Daar doet hij zijn Steve Von Till, dat is zijn solowerk. Er komt een nieuwe plaat uit en klinkt een beetje in de lijn van Brandon Perry van Dead Can Dance. Een beetje in die hoek moet je zijn solo materiaal als Steve Von Till zoeken.
0: Oké, nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar ik kijk vooral uit naar Harvest Man. Hij speelt op de vrijdag en één dag eerder, op de donderdag, komt al één van mijn hoogtepunten. Walter, ja, The Bug.
1: Kevin met zijn machine set.
0: Precies.
1: Normaal, Kevin, goede dub,
0: ja.
1: Met Flodan en andere MC's. En plots is daar de Machine EP's, waar die eigenlijk teruggaat naar zijn hele industriële, bijna hardcore-achtige elektronica. En het verraste me compleet, want hij maakt erg naam als de dubman.
0: Ja.
1: En een beetje hetzelfde verhaal als die van Till. Ik heb Kevin Richard Martin gebeld en gecomplimenteerd met de Machine EP's. En gevraagd van: Roodburn, wat denk je? Mainstage, donderdagavond, laatste band. gewoon de Machine set. Hetzelfde verhaal. Dat weet ik eigenlijk niet. Want de Mainstage, 3000 man, veel mensen, komen die wel voor mij?
0: Ja.
1: En willen die eindelijk mijn hardcore industrial dub wel horen? Nou, ik heb hem toch heel voorzichtig gezegd. Ik denk dat iedereen erop staat, iedereen er echt op aan het wachten is.
0: Ik dacht het wel.
1: En gaandeweg dat gesprek werd hij enthousiast. En hij gaat voor het eerst echt een hele complete machine set doen. En ik kan niet wachten.
0: Ik ook niet. Gek, ik word nu al gek. The Bug. En dit komt van Machines 3. En verzameld op de verzamelaar. Op het album wat alle Machines EP's met zich meedraagt. Namelijk 1 tot en met 5. Kevin Richard Martin als The Bug. Dit is Floored Point of Impact.

0: die donderdag echt. Wat een dag is dat al meteen aan het begin. Want behalve The Bug hebben we daar ook dus The Body and This Fake staan op Roadburn 2025. U hoorde Orchids of a Futile Heaven en daarvan de titeltrack, verschenen vorig jaar op Thrill Jockey. Wauw, Walter, The Body and This Fig.
1: Ja, geweldig album. Mijn hoogtepunt van Le Guess Who het afgelopen jaar.
0: Daar heb ik ze dus gemist, hè? Dat is echt bizar.
1: Ik heb daar aan de grond genageld gestaan en echt me afgevraagd, waarom hebben we dit niet op Roadburn? De tour cycle voor dit album en het project waren eindelijk ten tijde van The Guess Who grotendeels voorbij. We hebben toch de stoute schoenen aangetrokken, een uitnodiging gestuurd. En zowel The Body als This Fig waren zo blij dat ze deze set nog één keer kunnen spelen. En op Roadburn dus, ja, echt wauw.
0: Ja, nou, dat getuigen ook wel deze track ook. En het hele album Orchids of a Futile Heaven natuurlijk. En dat is op de donderdag, The Body en This Fig. En op andere dagen speelt The Body ook en This Fig ook. Dus die spelen ook nog apart op het festival waar we het vanavond over hebben. En namelijk Roadburn 2025. X-rated. Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En net als in het eerste uur zal dit uur volledig gewijd zijn aan het Roadburn Festival. Wat dit jaar dus wederom gehouden gaat worden van 17 tot 20 april in Tilburg. En te gast hebben we hier nog steeds Walter Hoeymakers, de grote man achter het Roadburn Festival. En ook een opvallende act die daar zal gaan optreden, die ik niet direct had verwacht, maar die er wel natuurlijk eigenlijk best thuis hoort, is The X, Walter.
1: Ja, het werd tijd.
0: Het werd tijd? Nou, daar houden we het bij. Nee, heb je nog wat...
1: Ik ben echt blij dat ze komen. Eindelijk verdiende de band het al jaren dat ze op Roadburn zouden staan. En dit jaar vonden we het gewoon het perfecte moment. Er komt een nieuw album uit rond Roadburn.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een iconische band in Nederland. Raar dat we ze niet eerder hebben gehad of hebben geboekt. En ik ben gewoon echt heel blij dat ze willen komen spelen. En ja, ik ben een platenverzamelaar en ik heb gewoon het eerste album, inclusief alle pamfletten die daarbij horen. En het is toch een band die ik eigenlijk wel altijd gevolgd heb. En soms gebeurt dat gewoon dat je in de vaart der volkeren dingen misschien niet goed ziet. Maar in het geval van The X, nu op Roadburn. En ik begrijp ook dat ze er echt heel veel zin in hebben. Dus dat maakt mij wel heel trots.
0: De laatste keer dat ik ze zelf live zag, stond het als een huis. Het was echt een machine die van het toneel spatte. Dus wat dat betreft ben ik ook wel heel erg benieuwd. Ik heb geen track van het eerste album uitgekozen, maar wel een track van volgens mij het derde album, Tumult. Want zo klonk de X in 1983 en zo klinkt het ongetwijfeld vandaag, heden ten dagen, niet meer. Maar goed, even terug in de tijd met The X en Hunt the Hunters.

0: Ja, we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Nog tot 11 uur hier in X-Rated op de concertzender. En dit lijvige werkstuk was van CHVE. Oftewel Colin van Eekhout. Hij is van Amenra en maakte dit schitterende stuk Eternit op het album Calvary. Wat in 2024 verscheen via Relapse Records. Heel fijn. Ik heb Colin van Eekhout op, in ieder geval, dat was volgens mij de coronaperiode, heb ik het online gezien, volgens mij op het Groutzone Festival. En dat was waanzinnig. En nu staan ze op Roadburn. En direct na de Mannenbroeders, waar die in zit. En dat is het project van broeder Dieleman, Tony Dieleman, samen met Colin van Eekhout. En dat wordt dus een soort double bill, Walter.
1: Ja, dat klopt, Bob. De Mannenbroeders openen de Next Stage op vrijdag 18 april om 3:00.
0: Dat heeft vroeg, matineetje.
1: Ja, heeft te maken met dat de Mannenbroeders hebben gevraagd om een heuse vleugel. En productietechnisch kun je een vleugel eigenlijk niet verplaatsen zonder dat die ontstemt. Dus die zetten we 's ochtends op het podium. Dan kunnen de Mannenbroeders soundchecken. En op verzoek van Colin zelf, omdat hij dan na dat optreden in de zone zit, wil hij heel graag vrij kort daarop zijn solo set doen. Dus het is, het begint met de Mannenbroeders. Echt een hele kleine ombouwpauze. Of eigenlijk een hele kleine pauze. En dan meteen daarachteraan CHVE. Dus Colin met zijn solowerk. Het zal ongetwijfeld tot een zeer spirituele ervaring leiden.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Dat, en dat na de Mannenbroeders. Oei, oei, oei. Nee, dat wordt een hele mooie. En dat is allemaal op de vrijdag te zien. Eén dag later, de zaterdag, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar en ja... Naar de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023.
0: Ja, daar was ik bij. Dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten. Dus ook weer met hart en ziel uitgenodigd.
0: Ach, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar. En ja, naar de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023.
0: Ja, daar was ik bij, dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten.

Red box.

0: Ladies, for the
1: The force is the force.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. En dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt hij nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Daar ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

0: Ja, die doet pijn. Heilige schennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC 742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst, dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even van bijkomen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

De fijne beats van Marco Maldarella. Hij staat op een split 12 inch uitgebracht. Met aan de andere kant Gin Synth. Dit is Marco Maldarella met Sulcus. Het staat op de 12 inch, de Neural Abyss. X-rated op de concertzender met nieuw werk van Harmonious Thelonious. Vreselijke naam, geweldige muziek. Stefan Schwander is Harmonious Thelonious. Nieuw verschenen via Bureau B. Gelukkig gaat dat label ook maar gewoon door. Het nieuwste album heet Grumpy Pieces. Dit is Tsing.

erg fijn nieuw album van Seafield. Soul Hurts heet het, uitgebracht via Warp Records. Ever No Way hoorde u van dat voornoemde Seafield album hier bij X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al. We hebben twee goede vrienden hier in de studio. Eén daarvan is Lex Post. En die heeft de volgende meegenomen. En die ligt nu op de draaitafel. Het is een bijzondere track van een bijzonder album van een bijzondere muziekmaker. James Ferraro. Ik had er nog niet van gehoord. En het blijkt dat hij onder ontiegelijk veel namen muziek heeft gemaakt. En dit is ook een track die, het is ik vind het moeilijk om er een vinger op te leggen, vind ik. Het is vervreemdend en het is klassiek, doet het aan. En het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro, het komt van het album Requiem for Recycled Earth, wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen, Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere concertzender-medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is een wassen muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks en die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen. En oud vanwege het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de concertzender heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de concertzender om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoort u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorax. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

children for doing exactly what they raised them up to do?

Joyau de la Princesse. En dat past natuurlijk perfect achter Der Bloedhars. Au Volontaire Croix de Sang. En dat verscheen in 2007 in eigen beheer bij Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Front Franc et Flambeau. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede track. Die is meegenomen door een goede vriend van mij hier in de studio aanwezig. En dat is Martijn Venekatte. Hij kwam met obscure Spaanse ambient en acid. Tenminste, zo heet de LP. De verzamelaar waar dit vanaf komt heet La Ola Interior. Spanish Ambient and Acid Exoticism. En uit 1983 tot 1990 verschenen. Via Le Disque Bongo Joe. U hoort nu Malagueñas Dos van Javier Segura. Een schitterende track, verzengend, die helemaal ook onder je huid gaat zitten. Verzengend en ook zeer melancholiek. Een schitterende track. Martijn Venekatte, dank voor het meenemen van Javier Segura.

En Aerith Ackerberg komt uit Amerika. U hoorde de track She Is Eaten van het album Lantern Swathed. En dat werd in eigen beheer uitgegeven in 2022. En heruitgegeven op het Dungeon Synth label Forsaken Relics in 2024. Aerith Ackerberg aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor konden we luisteren naar Antikategon. En dat was afkomstig van het album Privilegium Marteri. En dat uit 2011. En dat is weer uit Italië. Hoorde de track Natura Suscitata. En daarvoor dus de schitterende track van Javier Segura. En hierbij mijn hartelijke dank uitspreken voor de heren Lex Post en Martijn Venegatten. Fijn dat jullie er waren vandaag en volgende keer hopelijk weer met z'n drietjes. En zo niet, dan weer met z'n tweetjes, want dit houden we er lekker in. Hartelijk dank ook voor het luisteren naar deze episode van X-Rated en natuurlijk ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En dat is Synths and Sequencers aan de macht met Paul Lawler. Nou, wacht even hoor. Lawler. Tjonge, jonge. Wat een mooie, ja, het is helemaal geen moeilijke naam en toch is het lastig uit te spreken. Het is Arcane. Arcane uit Engeland. U hoort tracks van de albums Gathered Darkness uit 1999. Future Wreck uit 2000 en 33 and a third RPM, oftewel rotations per minute uit 2004. Zometeen Arcane in X-Ray. IJsweder en andere ellende dienen is er volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de zondagavond. En hier natuurlijk op de concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En blijf nog even bij de concertzender, want behalve X-Ray is er nog veel meer te beleven. Voor nu, heb een mooie week. En tot volgende week. Dag!

nonsense.

15 augustus was het alweer. Toen waren hier 15 augustus, jongstleden dus, 2021. Toen waren hier drie vrienden van mij in de studio. En ze hebben alle drie toen een plaat meegenomen die ze zelf geweldig vonden. Waarvan ze vonden dat die in X-Rated behoorde. Wel nu, één daarvan, daar was ik erg enthousiast. Nou, ik was enthousiast over alle drie. Maar één daarvan was ik ook zeer enthousiast. En toen zei degene die die plaat draaide, namelijk een goede vriend van mij, Sietz Tjarda, aan het einde van de uitzending van alsjeblieft, hier heb je hem. En toen kreeg ik hem cadeau. En dat betekent dat hij ongetwijfeld nu nog een keer gedraaid moest worden. Hij is weliswaar al 2018, maar bij mij hoort hij bij de een van de beste singles van 2021, omdat ik hem toen pas leerde kennen dankzij Sietz. Het was Aoud met SEMK2, een 12-inch die dus in 2018 verscheen. Wel nu, allereerst, of ja, eigenlijk niet allertweetst, nu dan toch gelukkig nieuwjaar, mensen. Maak er een heel mooi jaar van, de allerbeste wensen. En laten we in ieder geval hopen dat het een goed muzikaal jaar wordt. En als het een net zo goed jaar muzikaal wordt als 2021, dan zit het wel goed. Voor de rest moeten we 2022 maar afwachten wat het ons nog gaat brengen. Laten we gewoon hopen dat de corona-ellende in ieder geval dit jaar tot langzaamaan, ja, tot het verleden gaat horen. Dat zal wel niet, maar goed, laten we in ieder geval er het mooiste jaar van maken. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. De eerste van een overzicht van de beste albums volgens X-Rated. Volgende week het tweede gedeelte. Dan hoort u de nummers 12 tot en met 1. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. En daar zit heel veel moois bij. Want wat is er veel moois uitgebracht? Gaat u lekker onderuit zitten, vult u zelf een goede kelk en geniet van alle mooie albums die verschenen zijn in 2021. Waaronder die van het Franse echtpaar de Liminagnas. Die zijn de samenwerking aangegaan met Laurent Garnier, wat resulteerde in het album De Pellicula. En daarvan hoort u nu Que Calor, nummer 25 in The Best of 2021. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Camera op nummer 24. En dat snelle einde, dat hoort er helaas bij. Camera dus met hun fantastische nieuwe album Prost Human. Die staat op nummer 24 in de lijst over de beste albums over 2021 volgens X-Rated. U hoorde El Lai van dat album Prost Human. Heerlijk, nieuw dus, het nieuwste album van Camera. U luistert naar X-Rated met op nummer 23 in de lijst der lijsten, mogen we wel zeggen. Ja, de top 2021, zullen we dan maar zeggen. Hè? Dit is Club, jawel, uit Spanje. We gaan het wat rustiger aandoen de komende paar nummers. Multiple Roles. En dat staat op het album wat verscheen via Winter Light Records, Parallel States. Nummer 23 voor Club, Danny Club.

vragen. Oh, zo kan het soms van uitersten gaan in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021 volgens X-Rated hier bij de Concertzender. Van Glijs naar Losiel, van Noise naar Verstilling. Maar ja goed, aan de andere kant hoor je ook in de top 2000 hoor je Bluff na Slayer. Dus wat dat betreft, hè. We hoorden Losiel en dat staat op het album Clara. Een prachtig album wat hij heeft uitgebracht via Cranky Records. Lux en op nummer 16 in de lijst. En één plaatje hoger op 15, Alessandro Cortini. Hij scoorde weer opnieuw in de lijst met Scuro Chiaro. Dit is het schitterende Nessuno. Alessandro Cortini dus op nummer 15.

label Winterlight doet het goed in de lijst van dit jaar, van vorig jaar moet ik eigenlijk zeggen. De beste uit 2021. Ze staan twee keer vermeld. Winterlight uit Haarlem. Zoals dit album. Eerst hadden we Club en nu RNG MNN, oftewel RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. False Dawn is het album wat hij uitbracht op Winterlight. En inderdaad, Nebula is ook een van de betere tracks. Een geweldig album wat het heeft geschopt tot de 14e plek hier bij X-Rated in de Best of 2021. Volgende week hebben we de nummers 12 tot en met 1, maar nu eerst nummer 13. En het gekke is dat bij sommigen die denken echt, die hebben echt over de nieuwe Gaas van, nou, ik vind hem ernstig tegenvallen. En aan de andere kant zie ik hem in een menig eindlijstje langskomen. En ik behoor tot de laatste categorie. Wat een geweldige, heerlijke, lange mars is het. Van A tot Z boeit hij. De nieuwste van Wolfgang Voigt. Gaas, der lange mars. Nummer 13 in de lijst over 2021. Marcheert u mee?

nummer 13 terechtgekomen. Der Lange Marsch van Gaas. U hoorde de delen 2 en 3. Formidabel nieuw album van Wolfgang Voigt als Gaas.

Dat was het eerste gedeelte van de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Met op nummer 25 Limanias en Laurent Garnier. Op 24 Camera. Op 23 Club. 22 John Hopkins. 21 Martin Sturzer. Op 20 Fragments. Op 19 John Sellekaars. Op 18 Dead Ketters Kafeur Boend. Op 17 Glice. Op 16 Losil. Op 15 Alessandro Cortini. Op 14 RNG MNN. En op 13 Gaas. Vanavond, moet je nou horen. Volgende week de nummers 12 tot en met 1. En dan wordt het alleen maar mooier. En ik besef me heel goed, eigenlijk moet je geen top maken. Eigenlijk is muziek geen competitie. Het is namelijk allemaal mooi. Dus ja, je kan er wel een nummertje aan plakken, maar misschien ook niet. Je kan ze ook husselen. Maar het is leuk om er een lijst van te maken. Sowieso altijd leuk. In ieder geval, dit was het eerste gedeelte van de 25 beste albums over 2021 volgens X-Rated. Zometeen is er veel meer moois in X-Ray. Helaas geen nieuwjaarsmix dit jaar. Maar er komt vast wel weer binnenkort een mooie mix aan van iemand anders. In ieder geval maakte ik zelf een mix van het project Inner Signal. Je hoort Extremum en dan hoort u 11 modules zogenaamd. En die heb ik aan elkaar gemixt. Het is Inner Signal is Philippe Lechat. En dat is een project wat hij in 2011 had en heeft uitgebracht via Entropy Records. Dat zometeen een heerlijke hectische mix in X-Ray met Inner Signal.

Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Heel fijn dat u erbij was en ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. Voor een nieuwe episode van X-Rated op de concertzender. Waar er nog veel meer moois te beleven is. Dus strijk uw hand eens over de hart en ontdek meer moois bij de concertzender. En denkt u misschien, ach, ik wil wel eens een donatie doen aan die concertzender. Want ik wil ook dat ze in 2022 blijven uitzenden. Lijkt me een goed streven. Wat mij betreft, tot volgende week. Bedankt. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

0: okay, thank
1: you. When did you figure all that up?
0: The minute I saw you.
1: No.
0: All right, you're a nutcap.
2: Zou dus weer eens wat anders zijn, een stukje Psytrance aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar niet zomaar, het komt uit de stal van Finny Tribe. We hebben het over Gold Vic en dat is John Vic. En John Vic maakte inderdaad deel uit van Finny Tribe. Het verscheen ook op het label van Finny Tribe, namelijk Finny Flex in 1996. My My. En het komt van de 12 inch. And now you know. Nou, inderdaad, nu weet u het. Dit was Goldfick. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Nog tot 11 uur. De prachtigste nieuwe muziek. En straks na 11, of na 10, ook natuurlijk de focus op de tracks van toen. En na 11 is het tijd voor X-Ray. En daarin aandacht voor Genesis Pre-Orage en Psychic TV. Maar nu eerst nieuw werk van Neurotiker.
3: The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught.
2: Dit is inderdaad Neurotiker met Night Stalker. Het staat op de Dystopian Romance EP. En dat verschijnt 2 september. Nogmaals, dit is X-Rated. Neurotiker, dit is een hele goede avond, want we zijn weer begonnen.

Heerlijk stukje electro, maar het noemt zichzelf Italo. Ja, het noemt zichzelf eigenlijk Italo Brutalo. Nou, ik weet niet of het Italo is, ik weet niet of het electro is. Het maakt ook allemaal niet meer uit, want het is gewoon ontzettend lekker. Italo Brutalo, het is het geesteskind van Vincent Fries of Vincent Fries. Ja, heet die man nou Vincent Patat, Vincent Friet? Hoe dan ook, het is Hardware wat u hoorde en dat staat op de Hardware LP. Italo Brutalo hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we ons ikzelf in ieder geval heel blij word dat het wederom tijd is voor een nieuwe Jean-Michel Jarre. Die gaat ergens in oktober verschijnen. En het is een hommage aan Pierre Henry. De twee kenden elkaar ook en hebben afgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. En dat heeft geresulteerd in het album op het album Oxymore. En dat is een hommage dus toe Pierre Henry. Want helaas, het kon niet afgemaakt worden. Aangezien Pierre Henry stierf in juli 2017. Jean-Michel Jarre heeft het gelukkig af kunnen maken. En dat heeft geresulteerd dus in het album Oxymore. En daarvan is nu één track gereleased. Die hoort er nu. Dit is Brutalism.

tear your soul

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri, wat via het label Le Clurican verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoorde u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

krštali dlake, a ti mi oči celivaše.

En Kinovia komt uit Servië. Maakt ja, van die hele fraaie, melancholieke folk. Erg mooi. Het staat op de verzamelaar Neither Beginning Nor End. En dat verscheen in 2005. Kinovia. En daar is dus aan het einde van deze X-Rated. Maar er is altijd meer. Er is inderdaad nog X-Ray. Zometeen tot middernacht. En u hoort Genesis P. Orridge en zijn Psychic TV. In het best wel afwisselende werkstuk Cold Dark Matter. En dat staat op hetzelfde album. Dezelfde titel. Cold Dark Matter dus. Psychic TV en Genesis P. Orridge. Waarom die man apart of vrouw inmiddels, of inmiddels helaas helemaal niet meer vermeld moet worden, is mijn raadsel. Het is gewoon Psychic TV natuurlijk. Daarna hoort u nog een kortere track. En dat is de tweede track uit de Decoder soundtrack. Decoder 2 Dream. En dat is afkomstig weer van het album Decoder. Of later in een andere versie. En dat is deze die u gaat horen. Het album Sugar Morphosis. U hoort deze versies die allebei zitten in de box set Splinter Text 2. En dat verscheen in 1993. Dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. En speciale dank aan al diegenen die me nog tips gaven voor Hamburg, waar ik dus de komende week heen ga. Maar u weet het, ik zei het al, ik ben een kleine week weg, dus volgende week zondag is er ijs, weder, Hamburg, NS en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond.

Maak er daarover ook een mooie week van. En als het goed is, zien we elkaar dus. En horen we elkaar dus. En lezen we elkaar dus. Volgende week, zondagavond, op de Concertzender tussen 9 en 11. Gewoontegetrouw zijn we er weer. Voor nu, dank nogmaals voor het luisteren.

0: Max.
1: Ratings.

Ja, sorry hoor. Deze moest gewoon afgelopen donderdag en afgelopen vrijdag. Het zorgde Orbital in de hoofdstedelijke Paradiso voor twee fantastische shows. Althans, eentje die moet ik maar aannemen, want daar was ik niet bij. De ander, namelijk de vrijdag, daar was ik wel bij. En het was fenomenaal. Nooit gedacht dat het nog zo goed zou kunnen zijn anno 2025. 2025, juist. Goed, anyway. Orbital maakte furore de afgelopen dagen met de eerste twee albums. De Green Album en de Brown Album. Oftewel gewoon Orbital 1 en Orbital 2. En één vreselijke toegift en één fantastische toegift. 2 uur en 3 kwartier op het toneel. Geweldig. Orbital hoorde Lush 3, de delen 1 en 2. Het staat dus op het tweede Orbital-album, The Brown One. Verschenen in 93 in Eternal en het heeft nog steeds niks aan kracht ingeboet. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog X-Rated tot middernacht. En nu van 1993 naar het huidige 2025 met nieuw werk van Vloeg 8. En dat is Daniel Herman. Het album Skynet LP, dat gaat verschijnen in 2025 in april pas. Dus nog even geduld. Maar de single Biotech, die is alvast uit. Dit is Vloeg 8, Daniel Herman. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Oh, wat heerlijk relaxed. Het geluid van Fluxion uit Griekenland. Het nieuwe album is inmiddels uit en heet Haze. Verschenen via het eigen Vibrant Music. U hoorde Fluxion met What Tomorrow Brings hierbij. X-rated op de Concertzender. Maar nu een rondje Bureau B. Wat is dat label toch weer fantastisch bezig. Ze hebben ook Hans Niesewand weten te strikken voor een nieuw album. En dat is een Duitser. Hij woonachtig ging in Keulen. Heeft een hele tijd in Seoul gewoond en is weer terug in Keulen. En heeft een album op de markt gebracht. Fluorescent gaat dat heten. En daar doen coryfeeën mee als Wolfgang Seidel uit de bekende krautrock drummer. En de free jazz muzikant Alfred Harth. En Philip Jansen van de band Von Spar. En de techno grootheid Jörg Burger. Nou, wel nu, dat nieuwe album dat gaat dus verschijnen op 28 maart. En daarvan hoort u nu een nieuw Bohemia. Hello. Hello.

echt een alleraardigste verzamelaar is er verschenen. Namelijk Krautrock Eruption. An Introduction to German Electronic Music 1970 en 1980. Inderdaad op het voornoemde Bureau B Records. Pardon. U hoorde Wolfgang Riechmann na een valse start. Want ik had de verkeerde track ingestart. En dat was Purolator. Maar misschien komt hij nog wel een andere keer. Wolfgang Riechmann met Himmelblauw. En dan de speciale Bureau B Edit. Die hoorde u van deze verzamelaar. Waar nog steeds nog veel meer moois op staat. Zoals Asmus Tietjens, Günther Schiekert. Cluster met een C, Cluster met een K. En Faust. En Konrad Schnitzler. En nu we het toch over Konrad Schnitzler hebben. Toen hij nog leefde was hij van plan om een cd-box uit te brengen met 100 cd's erin. Jawel, en dan niet zomaar een verzamelaar, maar gewoon allemaal nieuw werk. Ja, nou ja, toen overleed hij en toen lag daar gewoon voor 100 cd's aan muziek op de plank. En het label Flip Flap, die heeft daar, die heeft zich daarover ontfermd. En brengt zo nu en dan, nou eigenlijk in vrij behoorlijke snelheid, die albums uit. En zo is er onder andere ook de John Tyler Selection verschenen via dat voornoemde Flip Flap Records. Hier is Konrad Schnitzler en u hoort alleen een tijdsaanduiding, 7 minuten en 21 seconden. Konrad Schnitzler.

Amfjor hoorde u, oftewel Matthias Hammerström uit Denemarken op het Italiaanse Glacial Movement, zijn nieuwste album Disappearing. En daarvan hoorde u de titeltrack Disappearing. En dit is tot 10 uur nog een schitterende track van de nieuwste van 400 Lonely Things. Jawel, Craig Varian heeft het weer gedaan. De nieuwe Subdivisions is een mega fantastisch album, uitgebracht op Unexplained Sound Group in samenwerking met Disapatio. Dit is Intravenous.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog X-ray tot aan middernacht. En er ligt nu een 7-inch op de draaitafel met van een band met een bijzondere naam. En dat komt allemaal door het feit dat er een of andere oranje mafklapper, die zichzelf president van Amerika noemt, het heeft in al zijn niet aanwezige wijsheid heeft besloten om het radiostation Radio Free Europe de stekker eruit te trekken, de financiële stekker. Nou, als je toch echt niet weet wat voor een belang Radio Free Europe heeft, dan ben je echt knettergek. En daarom nu om, ja, niet dat het helpt, maar om in ieder geval de mensen achter Radio Free Europe een hart onder de riem te steken, is hier de band Radio Free Europe. Die maakte in 1980 het singeltje It Likes You. En dat is nu aan de beurt in X-Rated.

Prachtig, prachtig en nog eens prachtig. Anji Chung, een English heretic met Sancta. Het staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. En dat verscheen in 2019 via Aurora Borealis. En ik weet nog dat deze verzamelaar toen uitkwam. En dat ik toen aan u, de luisteraar, vertelde dat er via Bandcamp nog 6 exemplaren te krijgen waren. Wel nu, 10 minuten later waren ze allemaal uitverkocht, zag ik. En dat was erg leuk om te zien. Mysterious Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. Een uitstekende verzamelaar waar dit op staat. Nu we het toch over verzamelaars hebben. De verzamelaar Never Say When verscheen in 1987 via Broken Flag Records. Een verzamelaar waar onder andere Giancarlo Toniotti, Jonathan Briley, Controlled Bleeding en Cranioclast op staan. En die wordt weer opnieuw uitgebracht, of die is weer opnieuw uitgebracht op CD. Voor het eerst op CD verkrijgbaar via het Engelse Fourth Dimension. En dat is goed nieuws, want dat ding is veel geld waard, origineel op vinyl. En ja, al heel lang niet meer te krijgen. Wie er ook op staat is Ramley. Hier zijn ze op de draaitafel nog. De ouderwetse Never Say When LP op Broken Flag met Bite the Bolster. Ramley.

Nou, deze goede portie psychedelica die is wel toevertrouwd aan Genesis P. Orridge samen met The Heffler Trio. Deze track werd gemaakt in 1990 en werd op een klein, heel klein cd'tje bijgevoegd bij het boek

uitgeverij Stampa Alternativa in 1990. Dus Genesis, P. Orridge en de Heffler Trio. De Heffler Trio is Andrew McKenzie. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Nieuw werk gaat er aankomen van Ansichtlös. Dat gaat op 28 maart verschijnen. Het album Side Worlds. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Ze zijn een samenwerking, voor deze track althans, aangegaan met Fragments. Hier is Ansichtlös via featuring Fragments met Metaphysica Morum.

persone della nostra labbra.

Dat was Sorry for Laughing. Het nieuwe album is uit en heet Rainflowers. En dat is verschenen via Klanggalerie. En Sorry for Laughing, dat is een heuse supergroep. Jawel. En wie er allemaal in zitten, hoort u nu. Het is een band geformeerd rond Gordon H. Whitlow. En hij maakte ooit deel uit van het eigenlijk free music, free jazz ensemble Minimalists en Biota. En hij heeft een aantal coryfeeën om zich heen verzameld, waaronder de zanger van deze track die je hoorde. Dat is Martin Bates van Islands in Gaza. En verder hoort u ook Patrick Q. Wright en Edward K. Spell van de legendary Pink Dots, aangevuld met de gitariste Janet Feeder. Sorry for Laughing met The Hunter hoort u als einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor een track van Aina. Andermaal een album, een track van het album Al Ghul, wat verscheen via Winter Light. U hoorde Hidden One of the Abyss. En daarvoor hoorde u Gum. Een duo wat louter muziek maakt met vinyl. Allerlei loops gemaakt van vinyl. En dat staat op het album Vinyl. Vandaar. In eigen beheer uitgegeven in 1987. U hoorde Gum met Outfits for Agony. En zo meteen gaan we nog even door met de wat diepere klanken van het Type Records, van het label Type Records in X-Ray. Zo meteen tot middernacht. U hoort twee tracks, u hoort twee artiesten. En die zijn allebei, hebben die albums gemaakt via Type Records uit 2010 allebei. U hoort Indignant Senility en On. Indignant Senility plays Wagner en On met het album Something That Has Form and Something That Does Not. Deze twee hoort u in een vrij diepe X-ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er ijs en wederdienen weer een nieuwe X-Rated. En dat moet doorgaan, want dan hebben we de grote man achter Roadburn te gast hier in de studio. Walter Hoeymakers schuift aan voor 2 uur Roadburn. Dus houd u vast voor Redefining Heaviness. Roadburn volgende week in X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En blijf nog even bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. U toch ook? Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Er zijn zo van die albums die je helaas te laat ontdekt en dit is er een van. Het geweldige album van Lars Leonard uit Duitsland. Above and Below heet zijn geweldige album wat uitkwam. In eigen beheer uitgegeven, u hoorde Stream Into the Night. Helaas te laat dus ontdekt om toe te voegen aan de beste albums over 2018. Maar dat geeft niet, want er staan sowieso 25 fantastische albums in. De nummers 25 tot en met 13, die hoorde u vorige week in de uitzending van 30 december 2018. En inmiddels zijn we aanbeland 6 januari 2019. Dus ik moet toch echt u een heel fijn en hartelijk gelukkig nieuw jaar toewensen. Maak er een prachtig jaar van, vol mooie muziek, een heel muzikaal jaar. En dat allemaal uiteraard in goede gezondheid. Ik hoop dat u de oudejaarsavond en nacht et cetera goed bent doorgekomen en ver van vuurwerk bent gebleven en niet een van de 4 doden en 500 gewonden bent gevallen. Nee, bij de doden bent u niet, want anders had u niet kunnen luisteren naar de beste albums van 2018 volgens X-Rated. De draad pakken wij op waar we vorige week waren gebleven. Nummers 12 tot en met 1 keurig op een rij gezet. En laten we dan maar gelijk doorgaan met de nummer 12. En dat is gelijk zwaar werk. Na de luchtigheid van Lars Leonard is het nu de beurt aan het zwaarmoedige werk van Johan Levin. Oftewel Desiderii Marginis. Die staat op nummer 12 in de beste albums over 2018 volgens X-Rated. U hoort de scattering van zijn geweldige album Vita Archivet. Dit is Desiderii Marginis. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Prairie schopte het tot nummer 11 in de lijst der lijsten. Het beste over 2018 volgens X-Rated. Prairie met het album After the Flash Flood. En u hoorde Flash Flood. Prairie is Mark Jacobs, een Nederlander van geboorte en tegenwoordig woonachtig in Belgieland. U luistert naar X-Rated, het beste over 2018. We zijn aanbeland bij nummer 10 en dat is ja de top 10, dus de 10 beste albums. Ja. The Empire Line, die staat op 10. The Empire Line is een nieuwe band geformeerd rond Varg. En dat is heerlijke agressie uit Zweden. Gaan ze live zien? Ik zelf niet, want het is 1 maart. Spelen ze in het warehouse in de Elementenstraat in Amsterdam. Maar dat zal ergens plaatsvinden tussen 12 uur 's nachts en 9 uur 's ochtends. Wel nu, jongens en meisjes, die tijd heb ik een beetje achter me gelaten. Maar ik zou ze graag een keer live zien. The Empire Line en hun album Rave, dus op nummer 10. Dit is Herrenzauna. The Empire Line.

Het album Song for Elva van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van het Test Department. En zit nog steeds in het Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail.

Tale is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive and kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruim baan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

0: the sun.
1: Dit gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail, de Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosy, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2. En op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht. Op zijn nieuwste album, Abandon in Place, doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

Drie tracks van Umwelt. En Umwelt had dat wel verdiend als zijnde de nummer 1. Geweldig album Abandon in Place. Wat X-Rated en mijzelf natuurlijk betreft. De absolute nummer 1 van 2018.

Je hoorde achterin volgens Abandon in Place, Rogue Black Holes en Journey to the End of Time van Umwelt. Oftewel de Fransman Fred Poncet uit Lyon. Hij is Umwelt. Ook al lijkt het Duits, het is Frans. En wat mij betreft een grote eer dat deze plaat nummer 1 staat. Want de nummer 1 is toch altijd een bijzondere titel. Vorig jaar was dat Fallows Day met Black Dawn. En dat was een album van een geheel andere allure. Maar nogmaals, het gaat er mij persoonlijk om wat voor een album en je trekt, welk album je keer op keer opzet en welk album je blijft bekoren en je meeneemt in verre reizen. Of het je nou kippenvel bezorgt of blijdschap of wat dan ook, dat verdient de plaat dan om nummer 1 te komen. Ik hoop dat u genoten heeft van de beste platen van 2018 volgens X-Rated. Nogmaals, de nummers 25 tot en met 13 kon u horen in de uitzending van 30 december jongstleden. En vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we hebben vorige week hadden we een speciale oudjaarsmix. Dit jaar hebben we weer, aan het begin van het nieuwe jaar, een nieuwjaarsmix. En dat is onze onvolprezen concertzender-collega Peter van Kooten, die een nieuwe mix heeft samengesteld. U kent hem ongetwijfeld van het programma Dream Scenes, eens per maand te beluisteren hier op de concertzender. Maar hij heeft nu werkelijk enorm zijn best gedaan. Duizelingwekkend zelfs zijn best gedaan, want het is een duizelingwekkende playlist geworden. Ik heb het over de mix Delusional, met maar liefst 46 tracks. Ik ga er dus niet één noemen. De playlist die staat inmiddels uiteraard op de Concertzender site. Ga dat zien en ga vooral luisteren. Hartelijk dank Peter van Kooten voor deze mix. Hartelijk dank nogmaals allemaal voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf ons steunen ook in het nieuwe jaar. Want ook dat blijven we keihard nodig hebben. En ook dan is er dit jaar weer de Concertzender. En nog veel meer X-Rated en X-Ray. Blijf nu bij X-Ray. Wat mij betreft tot volgende week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Looking for the perfect beat. Ja, kan je afvragen, heeft hij die perfect beat gevonden? Nou, wel nu, Looking for the perfect beat had sowieso een perfecte beat, wat mij betreft. We hebben het over Africa Bambaataa, bijgestaan door de Soul Sonic Force. En dat vanwege het feit dat Afrika Bambaataa deze week is overleden. Een van de belangrijkste grondleggers eigenlijk van de hip-hop. De breakdance en heeft de funk toegevoegd aan de electro. Natuurlijk een beetje schatplichtig aan Kraftwerk, maar daar was hij ook altijd heel eerlijk over. Afrika Bambaataa is niet meer. Rust in vrede, Afrika Bambaataa. Looking for the perfect beat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Hier op de zondagavond. Een beetje een rakstemmetje. En dat doet 3 dagen Rewire wellicht met je. En dan moet Roadburn nog komen volgende week. Dus hoe ik dan klink, dat zien we volgende week. Maar dan zal er ook wel weer een X-rated zijn. En nu gaan we lekker nieuw werk. En we blijven een beetje in de electro met PDQB uit Duitsland. Dit is The Short Reign of Jelisaveta 8 in de Detecto remix. En dat staat op het album Future Traumatic Stress Disorder. Fonkelnieuw verschenen. Hier is PDQB. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

heerlijk verslavende techno. En ik kan u vertellen dat het hele album zo goed is als deze track. U hoorde Gary Holdman met dubbel L. En de track, dat was Segur. En het staat op het album Traveler. En dat gaat nog verschijnen op International Day Off. Namelijk op 12 mei. Maar nu vast een track in X-Rated. Gary Holdman met het album Traveler. En we luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we nu iets gaan doen wat ik niet vaak doe, maar heel af en toe wel. En dat is van één artiest twee tracks achter elkaar draaien. En dat is eigenlijk nog te weinig, want we hebben het over spielerij. En dat is Dennis Knopper, oftewel de hoogbaas van Databloom Records. En die heeft zowaar 3 albums tegelijk uitgebracht. 2 op 13 Silentis uit Italië en op het eigen Databloom label 1 album. Daarover zometeen meer, maar eerst een track van het album wat verscheen via 13 Silentis. En dat is het album In and Out, The Comfort Zone. En spielerij is hier Dennis Knopper met Whatever Up There, It's Cosmic.

Ja, dat doet hij goed. Die Dennis Databloem knopper als spielerij. U hoorde een track van het album Mellotronic Moods. En u hoorde Mellotronic Moods deel 6. Ook fonkelnieuw verschenen, maar nu op zijn eigen label Databloem. En dat is zijn ode, zijn tribute aan de Mellotron. Een toetsinstrument met orkestrale partijen die in 1963 is uitgevonden. En die eigenlijk nog steeds gebruikt wordt. En het is ik ben het met Dennis eens, het is een schitterend instrument. De Mellotron. X-Rated op de concertzender met nieuw werk. Of althans, het is al een tijdje uit, maar nog niet in X-Rated te horen geweest. Het nieuwe album van Ulver. En dat was Neverland via House of Mythology. Dit is Weeping Stone.

En hup, de eindlijst in. Ik zei het vorige week al, of de week ervoor, dat weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval, ik heb het eerder gezegd en dat gaat ook zeker gebeuren. Het album van Edith Alonso, uit Barcelona komt zij, Spanje. Het album heet Momento 0.0 en dat is verschenen via het label van Remy Stromer. Deserted Island Music. U hoorde Momento 0.1 junto al Océano Negro. Edith Alonso hier bij X-Rated. Waar we nog een kleine 10 minuten te gaan hebben. En laat deze track nou precies 10 minuten duren. Ik heb het over het nieuwe album van Jens Naï. Samen met Robin Rimbaud, oftewel Scanner. En er is weer een samenwerking. En deze keer hebben ze ook een dame bij betrokken, L.E. En samen maakten ze gedrieën het album Behind the Door. Verschenen via Offen Music. Dit is Kobe, Jens Naï, L.E. en Robin Rimbaud. Scanner.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna hebben we X-ray met daarin muziek van Klimek, oftewel Sebastian Meisner. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar 1980. En dat heeft alles te maken met het feit dat de band Meccano, die al sinds eind de jaren 70 bestaat, de band van Dirk Polak uit Amsterdam, die bestaat al heel erg lang en heeft ook onlangs een nieuw album uitgebracht. Dat is ten doop gehouden in een in de platenzaak in Amsterdam. En daar was ik bij. En ze speelden tracks van dat nieuwe album. Maar ook gelukkig een lekkere oude. En dat was Escape the Human Myth. En dat is een van mijn Meccano-favorieten. Uit 1980 verscheen de 7-inch op Torso. En het sublabel Mastique. En Torso was natuurlijk een label van Boeddhisk. Hier is Meccano. Escape the Human Myth.

Tijdens Rewire, toen ik door Den Haag liep, moest ik er nog aan denken dat ik Lustmoord, waar u zojuist naar geluisterd heeft, nog heb gezien in het stadhuis vlakbij het station. Het stadhuis van Den Haag. En werkelijk schitterende locatie. Een en al glas. En daar stond Lustmoord in de aula van de ontvangsthal, zeg maar, van het stadhuis. Een schitterend optreden te geven. Lustmoord. En u hoorde Heresy, deel 3 van het gelijknamige album uit 1990. X-Rated op de concertzender. En van de ene dijenkletser naar de andere. Er is een nieuwe Sun. Oftewel in de volksmond Sun-O. En dat album heet gewoon ook Sun-O. En is verschenen niet via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. Maar via het fameuze Sub Pop label. Hier zijn ze. 10 minuten lang ruim voor de track Everett Moses.

Brainwaltzera. Een nogal eigenaardige titel. Alsof het een soort van antwoord is op een mailtje. Forward en dan re, als in we komen erop terug. En dan late en dan een referentiekader en dat is Karoshi. Allemaal hartstikke leuk. Een grapje van Brainwaltzera. Het staat op het nieuwste album It's Same. En dat moet voorlopig nog niet verschijnen. Dat verschijnt pas in april. Maar deze track, die kon u vast horen hier in X-Rated. En wat al wel uit is, dat is een hele fijne. Namelijk de nieuwe van Biosphere. Jawel, en wat ik heel vaak heb met Biosphere de laatste paar jaren, is dat ik, wanneer ik een album voor het eerst hoor, dat ik dan een beetje moet wennen. Dat ik denk, ja, moi, nou, ik weet niet. Laten we het nog een keer doen. En nog een keer proberen. En nog een keer. En dan bij de derde of vierde keer, dan valt hij. En dan blijkt het een uitstekend album te zijn. En dat geldt ook voor de nieuwste Shortwave Memories. Natuurlijk weer verschenen via Biophone. Dit is Geir Jensen, Biosphere in Infinium.

Nou, dat is dan een beetje, dat is een beetje jammer, zeg. Die pick-up trekt het op een of andere manier niet. Het is een uitloopgroef. En ik kwam deze week een filmpje tegen met de uitloopgroef van Mono Miche. Het ritme wat u hoorde van deze Soviet France track, die gaat tot in de eeuwigheid door. Maar deze pick-up die doet op een of andere manier heel gek zo tegen het etiket aan. Dus die corona, of die corona, dat is de volgende. Ik ben helemaal in de war ineens door die uitloopgroef die niet doorgaat. Nou goed, een beetje jammer, de grap is eruit. Maar in ieder geval, ik had een filmpje gezien met 10 minuten lang de uitloopgroef van een gedeelte uit Mono Miche van Soviet France uit 1983. En ik dacht, goh, ik kom er een beetje op terug en laat de uitloopgroef aan u horen. Maar goed, dat gaat niet door. Maar de track, die was er niet minder om. Mono Miche, sowieso een van de best, nou, ik denk wel het beste album van Soviet France. Verscheen in 1983 dus op Red Rhino. X-Rated op de concertzender met nu aandacht voor een album wat eind vorig jaar verscheen van Corona. Daar is die Baratri. U heeft natuurlijk genoeg corona gehoord in uw leven de afgelopen 2 jaar. Maar dit album, dat mag er best zijn. Lapis Sacrificialis heet het album. En daarvan hoort u Ad Rogum Supremum. En dat is een de band Corona. Baratri is natuurlijk weer uit Rusland. En het verschijnt via Cyclic Law.

tracks van In Goin' Ring kan je eigenlijk alleen maar in de herfst draaien. Het zijn allemaal van die echte herfstige melancholieke liedjes. Wel nu, als het vandaag iets was, dan was het geen winter en zeker geen lente, maar pure herfst. Regen, regen en nog eens regen en storm. En wat er allemaal bij komt kijken. Kingdom of the Snakes hoorde u van In Goin' Ring. Deze track staat op een verzamelaar A Final Testimony uit 2004. En hiervoor dus een nieuw werk van Corona Baratri van het album Lapis Sacrificialis. Zometeen is er het derde uur X-rated onder de noemer X-ray. En daarin het werk van Alhadra. Wie zegt u? Nou, dat is Thomas Weiss. En dat project had hij in 2011 middels het album Ornaments Alhadra. Schitterende Sinti Ambient hoort u zometeen. Allerlei tracks van Alhadra samengevoegd tot één compact geheel in X-ray tot middernacht. En daarna hier op de Concertzender volgt nog een nieuwe Dr. Klangendoem. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Hier en daar een beetje rommelig, maar wel heel gezellig. Studio zat weer eens ouderwets vol met Roel en Harold. De voorgangers van de zondagavond. En dat was gezellig. En een uitloopgroef die niet meewerkte. En enkele dingen die hier misgingen. Maar goed, dat is inherent aan één live uitzending. Ik hoop dat u genoten heeft. De playlist die staat natuurlijk volledig op de site van de Concertzender. Concertzender.nl. En de uitzending zelf is direct na 11 alweer te beluisteren tot in de evenis. Evenis, is dat een woord? Eeuwigheid. Dank ook hartelijk alle mensen die reacties hebben gegeven op de diverse kanalen. Dat doet goed en dat is fijn. IJs, weder, storm, stortregens en andere ellende dienende is er gewoon volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Gevolgd door X-Ray. Dus wat mij betreft, blijf bij de Concertzender. Blijf nog even bij X-Ray. Sleep is overrated. U weet het, dat kan altijd. Later nog. En voor nu, hartelijk dank en dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Ik krijg via de diverse kanalen binnen reacties binnen over mensen die door de woonkamer stuiteren. En dat is goed en dat hoort ook zo, want we hebben het over, wat mij betreft althans, de beste single over 2021. Richie Hawtin, jawel, het klinkt als 1988 en het is 2021 dat dit gemaakt is, maar allemachtig, wat is dit prachtig. Acid King, wat mij betreft dus de beste single van Richie Hawtin, de beste single over 2021. Het verscheen via zijn eigen label From Our Minds. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar tot 11 uur hebben we het over de beste albums over 2021 volgens X-Rated. Vorige week hadden we de nummers 25 tot en met 13 en vanavond de 12 allerbeste albums volgens X-Rated van 2021. En ja, het was een prutjaar, maar muzikaal was het een buitengewoon fijn jaar. Ik zei het vorige week al. En dat getuigt ook alle pracht die voorbij gaat komen tot 11 uur. Zoals op nummer 12, het album van Murkoff. Ja, de beuk die gaat eruit, want we gaan naar de pracht van corona. Maar dan heb ik het over de heer Corona. Fernando Corona is Murkoff en die maakte het pretentieuze dubbelalbum The Alias Sessions vol pracht dus. Deze track bijvoorbeeld, Shadow Surfing, hier is Murkoff, dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goedenavond.

De zeer indringende klanken van She Spread Sorrow uit Italië. En dat is het project van Alice Kundalini. Niet de meest vrolijke klanken, ook niet de meest vrolijke teksten. Maar het gaat om allerlei nare gebeurtenissen in haar vroegere leven. In haar vroege leven, moet ik eigenlijk zeggen. She Spread Sorrow. Ze heeft daarmee haar meest beklemmende album ooit gemaakt. Wat mij betreft een 11e plek meer dan waard. Huntress heet het album, verscheen op Cold Spring. En u hoorde de track Inside hierbij X-Rated met de 12 beste albums over 2021. Zoals die van Lustmord. Ze maakte hij maakte er eens eentje. Een album, een piano-achtig album, wat die maakte onder de titel The Fall. Maar deze, dat deed het voor mij helemaal. Het album Alter. En daarvan hoort u nu het samenwerking dus met Karin Park, Song of Soul. Op nummer 10, Lustmoord en Karin Park.